0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Love Nienhoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Love Nienhoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Love Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. We love you.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Love Minov.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog stand houdt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. Eén doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede. En daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Er komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft. Het is wel iets zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Bestie Loco! Nog fouter, nog stouter!
3: Let me say yeah!
2: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
4: Ah, shit. Here we go again.
2: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
8: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
7: Ah, dan doen we het allebei, hè?
8: Voilà.
9: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
10: Ninja Shopping.
9: Dubbel plezier van hier.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
9: Juwelier Nachtergalen,
10: we helpen je graag.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah wel, we doen het allebei.
12: Ja. Yes.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: We love Ninove.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen. Een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij. Maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
2: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
1: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisten hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio Ninove.
3: Goedemorgen,

Kijk nou samen met John en Turn the Lights Off. Op je woensdagmorgen bij Radio Leeuwarden. De beste muziek, zometeen Paulien met Uit Mijn Hoofd. Deze kan je misschien wel uit je hoofd meezingen. Dit is Wham!

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova, schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninove. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninove Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
3: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

cover van ik met Sometimes. Goedemorgen. Nu zaterdag is er opnieuw een gezellig samen zijn en een wandeling ter nagedachtenis van Glenn. Dat is Walk for Glenn. Een wandeling tussen, of je kan kiezen tenminste, tussen 5, 6 en 9 kilometer. Combineerbaar tot 20 kilometer. Een aangepaste afstand van 4 kilometer voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Deelnemer €3, kinderen jonger dan 12, €1. Vertrek tussen 8 en 4 in de namiddag aan de Oogappel in Appel. Terre 1. Goedemorgen. Radio Ninova. Je hoeft niet te wandelen, je kan er ook gewoon naartoe voor een hapje en een drankje, lees ik hier. Voilà. Fijne morgen nu met Bruno Mars.

0: Wild Cherry played at Funky Music. Wild Boy, One Direction, Direction with the Story of My Life, hoor je zometeen naar de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

Texas met The Summer Sun. En The Summer Sun die is onderweg, maar nog niet echt voor vandaag. De zon komt wel door het wolkendek prima hier in Ienhoven bij 17 graden. Maar het weer blijft toch wisselvallig. Vanaf volgende week terug 4, 25 graden. En droog en zonnig weer hè, vanaf volgende week. Dus goed nieuws, goede vooruitzichten. Muzikale vooruitzichten. Zometeen Lips Inc. met Funky Town na Summer.

Lipsync met Funky Town bij Radio Nienhoven. Fijne woensdagmorgen. De bibliotheek hier in Nienhoven, die gaat mee de digitale weg op. En ze beschikken daar in de bibliotheek voortaan van e-readers. Dat is eigenlijk een digitaal boek. Het voordeel is, je kan 2 boeken op de e-reader plaatsen. Je mag ze 3 weken houden. Meer informatie vind je op de website van de BIP of in de BIP zelf natuurlijk. Op het gemak, richting 8 uur. En dan ben je bij met de actualiteit. Dit is Teddy Swim.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
3: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
2: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Radio Ninove. Goedemorgen,

Galantis en 5 Seconds of Summer met Lighter bij Radio Ninova. Fijne morgen, de beste muziek op je woensdag. Ben je nog aan de ontbijttafel? Geniet ervan op weg naar het werk of school. Bon courage, zeker als de ouderen al examen hebben vandaag. Carrie Jules. Oh.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Goedemorgen. Vandaag 10 juni, dat is de woensdag 10 juni, op de kalender van Thibaut van de Nabele, wordt teruggeblikt naar 10 juni in 2003. De Mars Exploration Rover Spirit wordt gelanceerd om Mars beter te leren kennen. Birthday vandaag op deze 10e juni is jarig. Even kijken. Andy Schleck, de voormalige wielrenner uit Luxemburg, blaast vandaag 41 kaarsjes uit. Ook jarig is Faith Evans, Amerikaanse zangeres, en getrouwd geweest met Notorious B.I.G. Zij wordt vandaag 53 jaar. De Engelse actrice Elizabeth Hurley blaast 61 kaarsjes uit en die kan op het gemak nog een beetje liegen. Gina Gershon, Amerikaanse filmtoneel- en televisieactrice, wordt vandaag 64 jaar. Even kijken wie er nog jarig is. Judy Garland zou jarig geweest zijn. 104, dat is niet gelukt. En dan zijn we er. Dus het allerbelangrijkste komt nu. Als jij jarig bent op deze 10e, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.

0: Supertramp met Give a Little Bit. Ed Sheeran met Camera hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons.
1: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
5: Yes. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninia Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale,
9: we helpen je graag.
10: Love Nienhoven.

Daar Joninoven met Janet Jackson en All For You. Vandaag 17 graden in Ninove. Temperatuur is redelijk oké. We krijgen ook de zon te zien, maar het weer blijft wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het beter, droger en zonniger.

Bruce Springsteen met The River. Brussel en vooral de munt even verkennen. Dat kan met het Davidsfonds, want die gaan daar zaterdag naartoe. Zaterdag deelnemen €12 voor leden. Niet-leden betalen €15. Treinticket is niet inbegrepen naar de cultuurtempel van Brussel, de munt. Inschrijven is wel verplicht en dat doe je bij Davidsfonds in Hatert. Come on.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole, krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
2: Ninove. Goedemorgen.

0: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninove. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninove Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Manaula Tribu de Dana bij Radio Ninove. Een fijne woensdagmorgen. In Meerbeke organiseert het Natuurpunt Ninove een nachtvlinderinventarisatie. En dat in het Nijgenbos in Ninove. Je duikt dus samen met andere natuurliefhebbers de wonderlijke wereld in van de nachtelijke vlinders. Tijdens de inventarisatie worden lichtvallen opgezet en worden andere technieken gebruikt om zoveel mogelijk soorten vlinders te lokken. Je leert ook vlinders herkennen en ontdekt hoe rijk onze lokale natuur is. De nachtvlinderinventarisatie vindt plaats nu vrijdag van 10 uur tot 12:30. Boe, in Nijgenbos. Samenkoming, of samenkomst tenminste, is op de parking Inkhoorn aan het einde van de Nijgenbosstraat in Meerbeke. Stevig schoeisel, dat is aan te raden. Meer info op de website van Natuurpunt.

0: Elton John met Rocketman bij Radio Nino. Over zometeen Can Red Be Mine na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah,
5: yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Laura Branigan met Self Control bij Radio Nienove. Een fijne morgen. Ik duik even met jou de weerkaarten in, zoals dat heet. Het weerbericht voor vandaag, wel, het wordt een wisselvallige woensdag. Temperatuur is redelijk oké, 17. De zon is te zien. En het betere weer komt eraan dit weekend. 20, 21 graden, zonnig en droog. En vanaf volgende week 5, 26. Radio.

Harry Styles. Wat een fantastisch nummer. Het heeft wat geduurd. Het moet wat in het gehoor vallen. Maar nu staat hij wel van boven in de hitparade. En ik had het al gevoeld van in het begin. Zeg, goed plaatje van de man. We gaan richting 10 uur op het gemak. Zo, dan ben je bij met de actualiteit. En naar het nieuws van 10 is Danny hier met de beste muziek. Dit is Wet Wet Wet. Love is all around.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole, krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die de tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Over iets meer dan 3 weken komt haar eerste album uit, Visitor. Daar zijn we heel benieuwd naar. Sienna Spyro was dat nog eens, met Die on This Hill. Goedemorgen, Nienoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Vis

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Slapeloosheid van Susan en Freek. De Ninovse carnavalsvereniging Ostas Puja die laat ons weten dat ze dit weekend opnieuw hun Pita-festijn organiseren. Ze doen dat al voor de 11e keer op rij. Er is keuze uit verschillende Pita-schotels. En voor de kinderen zijn er curryworsten. Alle details over het menu vind je in onze activiteitenkalender. RadioNinove.be. Dat eetfestijn dat vindt plaats in Trefpunt Winnik aan de Bokkendries in Denderwindeke. Nu zaterdag van 11:30 middags tot 22:00 s'avonds. En zondag over de middag van 11:30 tot 3:00. Ook afhalen is mogelijk. Dit is Coldplay.

Ze komen uit Noorwegen, de Bauza, een trio met een mengeling van disco, soul en funk in deze Magnetic. Nieuws van 10:30 komt eraan, nieuws uit jouw stad met Kurt van Impe. Maar eerst nog deze uit 1972, productie van niemand minder dan David Bowie. Walk on the Wild Side, dit is Lou Reed.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: We love Ninove.

0: You Have a Heart van Reggie en OT. Wisselvallige dag vandaag. Wat zon, wat wolken er kan. Ook een regenbuitje vallen over de middag. Temperatuur die valt sterk tegen. Maximum 17 graden. Morgen zou het de hele dag droog blijven. Enkel naar de avond toe krijgen we wat regen. Ook morgen zon en wolken bij 16 graden hier in Ninove.
1: Radio Ninove. Danny de Mam.

in het huis. Taart en brood gebakken. En dan kunnen zowel jong en oud, dus niet alleen jongeren, langskomen om te proeven. Een project is dat in samenwerking met de La Lorraine Bakery Group. Proeven kan je er gaan doen straks tussen 1 en 7. Voor wie de oude pasterij van Okegem niet weet zijn, je vindt die aan de Frans van der Perrekaai in het centrum van het dorp. Nog meer info over het huis, inclusief alle openingsuren, vind je op habbekrats.be/Nino.

komt uit Zweden, Agnes Carlsson. Release Me was ter internationale doorbraak in 2009. Nieuws komt eraan, maar eerst nog deze

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole, krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Faded Love van Leonie. Met dat vreselijke treinongeval in Burnhout van enkele weken geleden in het achterhoofd. Het is vandaag de internationale dag van de spoorwegovergang. Nog maar eens een initiatief om het bewustzijn rond veilig gedrag bij spoorwegovergangen te vergroten. Goedemorgen, Radio Nienhoven.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

New Religion van Bebe Rexha. De stad Ninove die organiseert opnieuw het lotgenotencontact Ninove Troost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies die zich richten op 55-plussers. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Je kan er gratis aan deelnemen. Vooraf inschrijven is zelfs niet nodig. Eerstvolgende sessie van Ninove Troost vindt plaats in buurtpunt Stekske aan de Vredelaan hier in onze stad. Overmorgen vrijdag in de namiddag van 2 tot 4. Ninove Troost. Moby is dit met Borslen.

0: In 1968 werd deze Italiaanse band gesticht. En zo'n 10 jaar later mochten ze al voor Italië naar het Eurosongfestival met Questo Amore, Ricci e Poveri. In de nasleep van dat Eurosonglied kwam deze hit 1981, Sara, perché ti amo. Het is ruim 11:30. Tijd voor het nieuws uit jouw stad.
1: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum

een Nederlandstalige klassieker van Abel. Onderweg, ja, voor wie met de wagen op de baan is, even meegeven dat in Outer de Aardeweg, de verbindingsweg is dat tussen Appelterre, Eichem en Nienhoven, dat die in beide richtingen is afgesloten. Daar worden rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Aquafin en die zorgen ervoor dat je dus moet omrijden. Je kan dat doen via de Brakelse Steenweg, Tabakslaan en Kapitel en Eichemstraat. Die Aardeweg in Outer die blijft afgesloten tot 13 juli en tot die datum zullen er trouwens ook geen bussen van de lijn rijden tussen de Aardeweg en de Eichemstraat. Dat heeft impact op zo'n 5 haltes. Dus als jouw bus normaliter daar rijdt, zeker eerst even de app van de lijn raadplegen. Daar vind je alle details over het alternatieve traject.

Everything She Wants. Ja, de zomer die laat het wat afweten op dit ogenblik. Maximum 17 graden vandaag. Maar we kunnen er wel wat zonnige klanken tegenaan gooien, zoals dat heet. Dat maakt het allemaal wat warmer. Shakira en Burnout.

Live who you yourself will, there's only one way of life van de Levelers. Aanstaande maandag wordt de eerste wedstrijd van de Rode Duivels gespeeld tegen Egypte, wereldkampioenschap. Voetbal, daar hebben we het over. Wedstrijd kan bekeken worden op groot scherm op het Ninjaplein. Daar opent de bar om 8 uur 's avonds. Een uur later, om 9 uur, start die voetbalwedstrijd dus van onze Rode Duivels tegen Egypte. En je kan gezellig nog wat drinken tot 1 uur na de wedstrijd. Nadien kan je nog terecht in het café in de Keizer. De wedstrijd van de Rode Duivels dus op het Ninjaplein grootscherm. Maandagavond vanaf 8 uur dan opent de bar. 9 uur start de wedstrijd. Fijne voormiddag.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge periode en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Goedemiddag, beste vrienden. Het is tijd voor de lunchbreak.

heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. Vanaf juli is het voor iedereen gelijk. Wie dronken achter het stuur wordt betrapt, krijgt altijd een rijverbod van 12 uur. Nu kan dat nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte en of je professioneel chauffeur bent. Na 12 uur mag je pas weer rijden als je een negatieve ademtest kan voorleggen en geen tekenen van dronkenschap meer vertoont. Het is maar dat je het weet.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninove. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninove Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

singer-songwriter Christopher Ward, die zat in 1987 in een bus vol Elvis-fans op weg naar Graceland, 10 jaar nadat Presley gestorven was. En onderweg begon hij te schrijven. Thuis werkte hij het nummer af met producer David Tyson en Alana Miles die nam het op. Er gaat zelfs een verhaal dat het zo warm was in de studio dat ze naakt inzong. Of dat klopt, weet niemand. Wat wel klopt, in Amerika stond het 2 weken op nummer 1 in 1990 en Elvis wordt nergens bij naam genoemd in de tekst.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Nienhoven.
9: We love Nienhoven.

Je hebt nog wat belangrijk nieuws dan. Testaankoop die heeft parkeerapps gecontroleerd. En de conclusie is duidelijk. Goedkoper dan een parkeerautomaat zijn ze niet. Elke app die rekent servicekosten bovenop het parkeertarief. En bovendien zijn de tarieven vaak niet transparant. Sommige apps die verplichten je zelfs door te klikken voor je de prijs ziet. Testaankoop die hamert erop. De klassieke parkeerautomaat is nog altijd de goedkoopste en duidelijkste optie. En die mag zeker niet verdwijnen.

Onderweg naar het nieuws van 1 uur nu. En dat doen we met Felix De Laat uit Beersel. Hij had al 2 singles op rij nummer 1 in de Vlaamse ultratop staan. Beautiful Life was zijn 3e single. Geen enkele Belgische artiest deed hem dat ooit voor. Alle 3 zijn eerste singles dus op nummer 1. In België stond het 10 weken bovenaan. Voor de zang werkte hij samen met de Zweedse Sandro Cavazza. En in Nederland was het eerder een bescheiden hitje, maar dubbel platina dus hier bij ons in België. En dat zegt genoeg.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.
3: Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze woensdagmiddag. Fijn dat je luistert.

alweer wat goed nieuws vanuit het stadsbestuur van Ninove, want die geeft basisscholen vanaf volgend schooljaar een subsidie van €32 per leerling om te gaan zwemmen. Dat zijn 8 zwembeurten van €4 die de stad betaalt. En de reden, sinds het stedelijk zwembad De Kleine Dender in 2023 sloot en de samenwerking met Sportoase stopte, is het voor scholen duurder geworden om met leerlingen te gaan zwemmen. De scholen die mogen nu dus zelf kiezen of ze het geld gebruiken voor het vervoer of voor de zwembeurten zelf.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Ik heb James Morrison klaarstaan. Zijn debuutsingle You Give Me Something deed het al goed. En Wonderful World was de opvolger. In het Verenigd Koninkrijk haalde het de 8e plek, in Nederland ook. Bij ons in België bleef het steken op 40 in de ultratop. Dat is niet zijn sterkste score hier. De clip die is wel de moeite. Je ziet hem gitaar spelen aan een zwembad vol zonnebadende vrouwen. En op het einde blijkt dat het allemaal in een psychiatrische instelling afspeelt. Zoiets had je totaal niet verwacht.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nino.

De ticketverkoop voor het nieuwe seizoen van CC de Plomblom die is gestart. Na de zomervakantie kan je gaan kijken naar onder meer Kamal Karmach, Veerle Bates, Herman Brusselmans, Loredana, Govert Meyt, Jacques Vermeijren en Raymond van het Groenewoud. Tickets die zijn beschikbaar aan de balie en online via de website van CC de Plomblom.

De naam van het volgende nummer verwijst naar een Franse schrijver die de bijnaam Papillon of Vlinder had en die ontsnapte uit het beruchte gevangenenkamp Duivelseiland. Het nummer klinkt ook totaal anders dan wat editors daarvoor maakten. Meer elektronisch, meer bombastisch. Fans die waren verdeeld, maar de hitlijsten waren dat niet. In de Vlaamse ultratop stond het nu op nummer 1 en stond het 29 weken lang in de lijst. In het Verenigd Koninkrijk haalde het maar 23. Tot op vandaag sluiten ze er bijna elk concert mee af.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge periode en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Hallo, goedemiddag.

The Dead Dance van Lady Gaga werd destijds nogal vergeleken met Michael Jackson's Thriller, maar dat komt gewoon omdat het van dezelfde makers is. Goedemiddag, Radio Ninove heb je aanstaan op deze woensdag. Ik ben Kurt, ik blijf bij je

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

Zoo. Het jaar is nog maar half weg, maar reken dit gerust al tot de beste films van 2026 uit Zootopia 2, Shakira met Zoo. Ik weet niet of u in de buurt bent van het centrum van Ninove, anders kan u misschien met de kids nog even snel binnenspringen in de bibliotheek, want dat organiseert een voorleesuurtje met het thema vakantie. Het is voor kinderen vanaf 6 jaar en volledig gratis en dus in de bibliotheek op de Graanmarkt nummer 12. Het start zometeen om 2:30.

goedemiddag. Niets dan goede muziek bij de Stadsradio. Dus ook Ava Max en Sweet But Psycho. Op het half uur altijd een update van het nieuws uit de stad. Dat is ook vandaag en in dit uur niet anders. Eerst nog een classic hit uit de 70s. Een oude hit van Barry Manilow. Herwerkt door Donna Summer, de Queen of Disco met Could It Be Magic?

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
7: Juwelier Nachtergalen.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah. Radio Nienhoven.
10: We love Nienhoven.

Save a Prayer for the Morning After, een classic van Duran Duran uit de 80s. In het Overkophuis staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die kunnen er zonder afspraak gewoon binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. Ze vinden er ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te babbelen. Het Overkophuis van Nienhoven is gevestigd in De Kuip op de Parklaan nummer 1.

zullen we het daar eens over hebben. Of niet? Let's Talk About Sex Baby van Salt & Pepper op deze woensdagmiddag. Stilaan richting het nieuws van 3 uur. Dat doe ik met een hit van Clarence Clemons en Jackson Browne, You're a Friend of Mine. En ik laat u nog eens meezingen met Eliza Doolittle en Pack Up. I get

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.

nieuwe single van Harry Styles doet het meer dan goed in de hitparade. Het is dan ook een keileuk nummer. American Girls heet het. Dit is Radio Ninove, halverwege de week, 10 juni. Je hebt door de middag aanstaan tot 5 uur.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Bestie Loco. Nog fouter, nog stouter.
5: Let me say yeah.
4: Met Too Unlimited. Bad Be Live. Willy Sommers. Ruben van Gucht. Blackprint. Roddy Retro. Sam Goris.
6: Ah, shit. Here we go again.
4: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

maken. Herinneringen werden nog eens opgehaald door de muziek van Maroon 5 in Memories. Elke tweede donderdag van de maand organiseert het Huis Hoop VZ2 een koffiemoment. Het is het ideale moment voor een gezellige babbel en een deugddoende tas koffie of thee. Iedereen die leeft met of na kanker is daar van harte welkom, alleen of met een naaste. Het koffiemoment vindt morgen plaats, 11 juli van 10 tot 12 in Huis Hoop op de Keienberg 25 in Aalst. De deelname is volledig gratis, maar men vraagt wel in te schrijven. Maar ook dat kan makkelijk via onze website. Check daar eens de activiteitenkalender.

0: presentator.
1: Tja, je kan sterren kijken, maar je kan, terwijl je daar toch staat, wat proberen tellen ook. Dat deden ze hier ook bij One Republic Counting Stars. Zometeen terug een update van het nieuws uit de stad na de classic van Kiss.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag. Yeah, yeah.
4: Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Als je zoiets hebt van dit was toch leuke muziek, wel dan moet je misschien ook eens kennis maken met onze andere digitale kanalen. Eén daarvan is Radio Nino voor Classic Hits. Te beluisteren via de app of onze website. En niet vergeten, straks van 8 tot 9, 8 is het 8. Misschien hoor je dit plaatje ook nog eens passeren. The Jacksons en Can You

Als ik op niks trek, ja, jij dan ook niet. De Sugar Babes en de Ugly. De ouderaad van het Hartencollege Basisschool Meerbeke organiseren een gezellige zomerbar met tapas, drankjes en veel gezelligheid. De zomerbar zal plaatsvinden op de speelplaats van het Hartencollege in de Nieuwstraat in Meerbeke. Vrijdag aanstaande 12 juni vanaf 4:30.

zag het vandaag passeren in een lijstje van upcoming sounds op het dart. Nu kan ik er niet direct de dartsplayer op plakken die met dit plaatje opkomt. Ik zal het even voor je opzoeken, Oasis en Don't Look Back in Anger. Het nieuws van 4 uur komt eraan na Kenny Loggins en Suzanne en Freek. Soms voor

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

of die steen waarde heeft. Ja, dat hangt waarschijnlijk ook een beetje af van de grote zeker Opalite van Taylor Swift bij Radio Ninove. Ik en u nog, samen tot 5 uur, tot aan de spits van Tom met de grootste hits. En natuurlijk nog een blik op de events uit de stad. Zometeen, na Tate McRae en dit van Matthew Wilder.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Tate McRae, een klein beetje greedy, een beetje hebberig, maar dat hoef je zeker niet te zijn als je bijvoorbeeld een e-reader wil uitlenen van de bibliotheek, want ze hebben er daar 3 klaarstaan. Zo'n e-reader kan je gaan lenen, daarop staan 2 e-boeken, je mag die lenen voor 3 weken. Meer informatie op de website ninove.bibliotheek.be.

een goed nummer. Homewrecker van Somber. De radiozender op het ritme van je leven. Dit is Radio Nienhoven, straks met Pink. What About Us? Eerst een update van het nieuws uit de stad. En deze van Freddie James. Dit is Get Up and Boogie.

0: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren er 9 voor gsm-gebruik. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
7: Juwelier Nachtergalen.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah. Radio Ninove.
10: We love Ninove.

Ja, vertel nu eens eindelijk waar het echt op slaat. Quit playing games with my heart, the Backstreet Boys. Reggie en Lara Tesoro, hun muzikale samenwerking, hoor je ook bij ons nog eens op woensdag. Dit is

machine Rick Astley bij ons nog eens uit de muzikale stal van Stock, Aitken en Waterman. Never gonna give you up. Zaterdag, dan zijn we al 13 juni, dan wordt er opnieuw een gezellig samenzijn en een wandeling ter nagedachtenis van Glenn georganiseerd. Voor de wandeling kan je kiezen uit lussen van 5, 6 en 9 kilometer, combineerbaar tot 20 kilometer. Er is ook een aangepaste afstand van 4 kilometer voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De deelnamekost is €3, kinderen jonger dan 12 betalen zelfs maar €1. Vertrekken kan tussen 8 en 4 's middags aan de Oogappel, dat is op het Appelterre dorp 48. En wie niet wandelt, is natuurlijk ook van harte welkom voor een hapje en een drankje. Alle details over Walk for Glenn op onze website in de activiteitenkalender. Oh,

0: Ninove Nieuws.
1: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Radio Ninove. Hele goede namiddag.

We starten hier vandaag met een nummer uit 1989 van Paula Abdul. Straight Up. Er waren ook al de Jonas Brothers. When a man gotta do, has a man got to do. Tot aan 80's at 8 zijn wij weer samen via de radio van Stad. Een hele goede namiddag.

0: verschrikkelijk.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Shakira heeft een nieuwe. En dat zullen jullie geweten hebben hier samen met Burna Boy, Die Die. Voor de laatste activiteit van het werkjaar kan je met het Davids Fonds van Haltert de ateliers van de Munt in Brussel gaan bezoeken. Een gids neemt je mee naar het kloppend hart van deze cultuurcentrum. Het bezoek aan het atelier van de Munt vindt plaats nu zaterdag. Er wordt vertrokken aan het station in Haltert, 's middags om 1 uur. Deelnemen voor Davids Fondsleden €12. Als je geen lid belt, betaal je €15. Let wel, het treinticket is niet inbegrepen. Vanaf inschrijven is verplicht via annemie.de.blazer@telenets.be.

Hoeveel van ik zou er vanaf september wel eens heel anders kunnen uitzien met het vertrek van zowel Gijke als Roland, de bassist die wegens gezondheidsredenen ook al stopt. Je hoorde van hen nog eens terug The Night Before. Uitstapje naar de jaren 60. Prima, wie gaat er mee?

0: 1967, ik zei het al bij het begin van dit nummer. Sam & Dave met Soul Man. Het uitgebreide weerbericht heb ik nu voor jullie. Vanavond en vannacht vermindert de buienneiging, worden de opklaringen breder. Een lokale bui blijft desalniettemin wel mogelijk. De minima liggen tussen 5 en 11 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest. Aan zee blijft de wind matig uit zuidwest en dan draaiend naar het westen. Morgenochtend is het grootste deel met opklaringen in het westen en het centrum en nog veel bewolking in het oosten. In de namiddag trekt een regenzone vanaf het westen over het land met tegen de avond overal regen. Maxima morgen 13 tot 18 graden. De wind waait matig en het draait van west naar zuidwest. Aan zee wordt de wind vrij krachtig met rukwinden die kunnen oplopen tot 50 km per uur.
1: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. In Nienhoven verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt dan een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Nienhoven zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren 9 voor gsm-gebruik achter het stuur. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.
6: As

Onze activiteitenkalender, lieve mensen, is er voor iedereen. Of je nu alleen bent, je zit in een vereniging, als groep vrienden gewoon. Wel, en je organiseert iets, laat het ons weten. Wij laten het aan Groot Ninove weten. En ook een pluspuntje, je activiteit wordt vermeld op onze website. Eén ding moet je doen, dat is een mailtje sturen naar agenda@radioninove.be. Waarin je kort uitlegt wat je organiseert en vergeet zeker niet je gegevens na te laten, want dat is ook wel heel belangrijk.

Dit komt uit het gelijknamige album Two, uitgebracht in maart 83. En is ook de voorloper van Gold. Spandau Ballet, hier bij Radio Nienhoven. En Two, dit is Alex Warren.

0: Het klinkt nog zo bekend in de oren, ook al is het niet weer van gisteren. Nathalie Imbruglia en Thorn. In het huis kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee. En dat met een stukje taart, want met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd er een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem. Dat is achter de kerk aan de Frans van de Pellekaai 2.
1: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Hele goedenavond.

Vandaag werd afscheid genomen in grote getalen van zangeres, presentatrice en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. En no doubt, die kon het niet beter verwoorden dan hoe Margriet eigenlijk was. It's my life. Dat vertelde ze iedere keer weer. Ze heeft ook op het laatste zelfs haar leven beslist. Bruno Mars was er hier ook al bij. And I just might. Ik heb nog 2 uur te gaan hier bij jullie. Tot aan 80s at 8 bij de

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Als je aanstaande vrijdag, 's avonds of 's nachts niet weet wat doen, wel, Natuurpunt Nienhoven die heeft een leuke activiteit. Want aanstaande vrijdag is het de piek van het nachtvlinderseizoen. Je duikt samen met andere natuurliefhebbers in de wonderwereld van deze nachtelijke vliegers. Tijdens de inventarisatie worden lichtvallen opgezet en worden andere technieken gebruikt om zoveel mogelijk soorten te lokken. Je leert vlinders herkennen en ontdekken hoe rijk onze lokale natuur is. En die is rijk, neem het van me aan. De nachtvlinderinventarisatie die vindt plaats dus nu vrijdag. Begint om 10 uur 's avonds tot 12:30. Straks samenkomst aan parking Ingdoorn aan het einde van het Nijgenbos in Meerbeke. Zeker niet vergeten stevig schoeisel en een zaklamp mee te nemen.

Yes and Yes. Ja, die gaan voorbij. Het is niet te geloven. Het is bijna weer al het einde van dit schooljaar. King hoort je hier bij Radio Ninove. En dan nu een rauwe stem, stevast begeleid door de Love Unlimited Orchestra. En hij zal het zelf eens komen uitleggen, zie. Barry White.

0: Dat was de typische sound van Barry White. Hè. En ook de sound van zijn orkest, dat er ook niet vies van was om zelf eens een nummer uit te brengen. Zo brachten ze onder andere I'm So Glad That I'm A Woman uit. Barry White, You're The First, The Last, My Everything. Uitgebreid een weerbericht hebben we al gehad. Dus nu nog even een kort overzicht. 15 graden bij westenwind en de zon komt hier en daar nog door de wolken piepen. We hebben vandaag temperaturen tussen de 9 en de 11 graden. Het zonnetje komt morgen op 1 minuut voor 5:30. En als we naar morgenmiddag kijken, dan zien we op de thermometer 16 graden verschijnen.
1: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt dan een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren 9 voor gsm-gebruik achter het stuur. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
2: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Love Minov.

Niet een nummer om vrolijk van te worden als je goed naar de tekst luistert. Maar wel een dijk van een hit voor Susan Vega. My name is Luca.

Tot zover Snoop Dogg met Sings. Ja, het is weer voor de studenten een zware periode, eind van het schooljaar. Ik zei het daarnet al. Dus er moet gestudeerd worden. Als je dat in alle rust wil doen, dan kan je nog tot en met zondag 5 juli terecht in de studiezaal in de Berdam op de Brusselse Steenweg 13 hier in Ninove. De studiezaal is op weekdagen geopend van 8 tot 8. In het weekend openen ze een uurtje later om 9 uur en sluiten ook wat vroeger om 8 uur 's avonds. Een plek reserveren is niet mogelijk, dus zeker op tijd aan de deur staan. Meer info vind je terug op de pagina Studeren in Ninove.

de sound van de jaren 90. En daar horen ook One Hit Wonders bij. Dit was Delight met Groove is in the Heart. Jason.

0: 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
3: Andermaal, goedenavond.

trekt zo'n beetje of ze heeft haar eigen einde al voorbereid. Hè? Die Serena Spiro, Die on This Hill. En de Hathaway opende deel 3 van ons programma op deze woensdag 10 juni met What Is Love. Blijf nog bij ons, ik blijf ook nog een klein uurtje.

vanuit Nederland overgewaaid crisscross Amsterdam en consorten met vluchtstrook. En die crisscross Amsterdam, dat voort dus, vloeit dus voort van de enige echte crisscross uit de jaren 90 die met Jump een grote hit hadden. Dat zullen we zich nog zeker wel herinneren. Diabetes Liga Aalst Nino Gerardsbergen organiseert een infoavond met als thema Laat tijdig naar je ogen kijken. Tijdens deze infoavond krijg je een helder uitleg over hoe verhoogde bloeddrukwaarden je zicht kunnen aantasten, welke complicaties mogelijk zijn en waarom een jaarlijkse oogcontrole absoluut noodzakelijk is. Gastspreker is dokter Van der Mijnsbrugge, die is oogarts in A-zorg. Infoavond aanstaande vrijdag om 8 uur in Sportcomplex Schotten op de Kapellekesbaan in Aalst. De toegang is volledig gratis.

Van oud naar nieuw en omgekeerd, alles kan hier bij de Radio van Stad. Nog altijd te beluisteren via 95FM DAB+, via de gratis app die je nog altijd kan downloaden. En op onze site staat ook een livestream. Olivier Dean met So Easy. En nu de toch iets wat apartere sound van Freddie Mercury met Queen.

0: Kijken zo dadelijk nog even wat er in Ninove is gebeurd. Ik heb eerst kort weer, 14 graden, voelt aan als 10. Dus ietsjes koudere gevoelstemperatuur bij. Westenwind, daarna winder, gedachte. 9 en 11 graden worden de temperaturen vannacht. Zonnetje komt morgen op 1 minuut voor 5:30. En als we naar morgen in de late namiddag krijgen, dan krijgen we hier toch nog 16 graden hoor.
1: Woensdag 10 juni, dit is het nieuws uit Ninove. In Ninove verdwijnen de komende weken 61 openbare vuilnisbakken. De stad neemt die maatregel in het kader van het project Mooimakers. Uit onderzoek bleek dat sommige vuilnisbakken amper gebruikt worden of net sluikstorten aantrekken. De betrokken vuilnisbakken krijgen eerst een infobord en worden 2 weken later verwijderd. Na de zomer volgt dan een evaluatie. Tijdens een controleactie van de politie van Ninove zijn afgelopen maandag 9 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt voor 15 dagen. De politie hield een gerichte actie tegen gsm-gebruik achter het stuur. Van de 19 overtredingen waren 9 voor gsm-gebruik achter het stuur. Een overzicht van de andere overtredingen vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Love Ninove.

Het is nog even wennen, deze nieuwe van Offenbach. Miles Away. Je weet het, als je iets organiseert met je vereniging. Het kan een sportvereniging zijn, het kan een hobbyclub zijn of alleen mailtje sturen. Eentje naar agenda@radionienhoven.be en je recht uit wat je organiseert.

De Purple Disco Machine zal je niet kunnen gaan bekijken in de Plomblom. Maar na de zomervakantie gaat het nieuwe seizoen in van het Cultuurcentrum. Met optredens van onder andere Kamal Karmach, Veerle Baten, Herman Brusselmans, Loredana, Go Vermeid, Jacques Vermeer, Remo van het Groenewoud, Niels de Stadsbader en ga zomaar voort. De ticketverkoop is gisteren gestart, zowel aan de balie als online. En dat kan via de website van CC De Plomblom, dat is www.

Ik ben uitgezongen voor vandaag. Zo dadelijk 80s at 8, gevolgd door 90s at 9. En morgen zijn we donderdag alweer. En als u het goed vindt, dan ben ik er heel graag terug in de namiddag na Kurt om 1:05. Tot dan, salute!

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand

0: gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd achtste. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Piro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Piro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor club is

0: Dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar.

0: en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. 2 andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Het stadsbestuur van Ninove wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee dat die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninove.be. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
2: Love Ninove.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen

0: of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 11 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Het stadsbestuur van Ninoven wil basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van schoolzwemmen. Het komt daarom met een nieuw subsidiereglement van €32 per leerling per schooljaar. Schepen van sport Malika Sklakmender.
1: Wij willen daarmee die extra kosten helpen opvangen, waarmee die scholen geconfronteerd worden sinds dat er geen stedelijk zwembad meer beschikbaar is. Voor ons is dat iets heel mooi om te kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat wij die keuze willen maken om de scholen financieel te ondersteunen, zodat elk kind terug kan gaan schoolzwemmen, aangezien dat het heel wat jaren on hold is gezet. We hebben daarover ook al met de scholen gesproken en die waren ook laaiend enthousiast hierover.
0: De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW Prevent Agri starten een samenwerking om de brandveiligheid op land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Tot eind 2027 willen ze landbouwers informeren over brandrisico's en hen begeleiden met advies op maat. De provincie Oost-Vlaanderen trekt daarvoor €5000 uit. Alle details lees je op onze website radioninoven.be. En meer nieuws uit Ninoven op radioninoven.be.
2: Love Ninoven.

0: via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.